west bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store. Frieske toppers op in je stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske Wem.

alle Friese toppers op één stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: lit u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een hantapatiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben er tegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder. Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM, alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd de slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl. Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op in je stuurder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

stoltse. De zee, hij neemt en hij houdt. Het is een tjerkhof, had hij mijn eerst brutsen. Maar de zee is mij zo vertrouwd. De zee is mij zo vertrouwd. Binnen mijn leven staat hier. Dat

Hij is bezit van de zee. Hij maakt varen, hij had net te kiezen. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop, dan zou er net mee. Als de zee erop,

Oerolwest bist harkina Frieske Wem. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op Ierse Joerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten, willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
2: Yo, listen up.
0: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
2: Oké. Okay.
0: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
9: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: flitsen is mooi werk.
1: Alle Frieske toppers op Ien Stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en Die Twa. Bij u is jeste alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Iedere donderdag koopavond.
1: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: Gratis parkeren op ons grote terrein. In Nieuwehoorne moet je zijn.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: FrieskFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits begint met vertrouwde dagelijkse files in de Randstad. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam, rekenen op 20 minuten vertraging. En de A7 tot Slothoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid moet je rekenen op 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: Friesk FM.
7: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doe de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

winter trap, het hinder in een splinter. Sloeg op haar in en smeert een sjeltje van haar rij. Haar laatste vreun liet haar ik stikken, spande vrezen door de hikken. Ze lange stuk in al de laatste dat ze zei. Dit wat jeltjes neemt te volle, ze leidde lasso op de holle. En zocht een beem, de allerheeste die er stier. Sprong manmoedig van de hikken, goelde smorend op verdikken.

Oerolwest bist harkie naar Frieske WM. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske WM app uit de App Store.

0: en de kat in de gardinen. Hallo, hé hey jongens, even kalm. Dit ken ik net wie horen, hè?
1: Wat nou weer?
2: Ja, dat is altijd wel wat.
0: Ik meisje graag naar het keertsloon, maar is ten min betoer. Dan hak het al, gauw besjoen en stek de borren oer. Naar het kroegje, op het hoekje, vat wat slokjes en een bier. Maar niet iets thuis bij het wief, hak de duvel oer de vlier. Dan mat ik

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha! Je vindt het allemaal bij Markt Halbernicum, de koopjezaal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halbernicum, aan de Tichelersdiek.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeel Fiets, ook voor onderhoud en reparaties.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord het nijs uit binnen- en buitenland.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. 2 vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
13: Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: FrieskFM Verkeersinformatie.
10: Dit is Rijnbaard Mons van de ANWB. De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
7: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Friese toppers op één stoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Goedenavond, dames en heren. Dit is het DHK-nieuws van 6 uur. Mijn naam is Jan Meeghibbel. Op een bergexpeditie in het Himalaya-gebergte zijn 12 mensen, waaronder 4 Nederlanders, om het leven gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat deze 12 avonturiers na lange lijdensweg pijnlijke dood zijn gestorven.

alle Friese toppers op Ien Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
13: Frieskewem Warmerjocht.
14: Vanmorgen kan er nog af en toe een bui vallen, maar dat wordt in de loop van de ochtend steeds minder. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 in Limburg. Morgen gaat het stevig regenen met kans op onweer.
13: Frieskewem Verkeersinformatie.
15: Dit is Rijn Maartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. In Flitser gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staan ze te flitsen tussen knooppunt Hintham en Rosmalen-West bij hectometerpaal 114,8.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
3: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Ontspannen genieten in ons Eetcafé Family. Dat is fijn. In Nieuwehoorne moet je zijn.
4: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Let u eens adverteren, zwitten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Know it nice uit binnen- en boetenland.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Oké. Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: FrieskFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Nu veel voorraad bij Haima Service en Auto's. Kijk snel op haima.nl. Haima, voor al jouw bedrijfswagens.
8: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Vandaag is het wisselvallig lenteweer met lage temperaturen voor half mei. Het blijft vandaag waaien en er is af en toe een bui. Later komt er ruimte voor de zon. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht trekt er een nieuw gebied met buien over het land. Morgenochtend valt er ook veel regen.
16: FrieskFM verkeersinformatie.
17: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een 30 minuten langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. 2 flitsers gemeld door Flitsmeister. De A50 Os richting Eindhoven. Daar staan ze te flitsen tussen Nistelrode en Uden Centrum bij hectometerpaal 124,6. En de A58 Tilburg richting Breda tussen Ulvehout en knooppunt Galder bij 59,4.
18: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
19: Friesk FM.
18: vanuit het hart van Friesland.

Oerolwest bist harkina Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
3: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
2: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu €7 miljoen boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99.
5: En ook in de bonus? AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle niveaus.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: FrieskFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Twee flitsers gemeld door Flitsmeister. De A58 Tilburg richting Breda. Daar staan ze te flitsen tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder. Bij hectometerpaal 49,3. En de A67 België richting Venlo. Tussen knooppunt De Hoogt en knooppunt Leende Heide. Bij hectometerpaal 24,0.
2: Dit is Friesk FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesk FM.

0: weer bestellen. Wat moet ik eens zeggen? Ik ken een portefeuille, maar er is er net niet zoals die.
1: Neem deze gouden ring van mij, ver al die

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zegt ze alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Je vindt het allemaal bij Markthal Berlicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markthal Berlicum, aan de Tichelersdiek.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
2: Bouwcenter Concordia.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Friese FM verkeersinformatie.
15: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd, met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende flitsers. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar staan ze te flitsen tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug bij hectometerpaal 43,5. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 3,5. En de A58 Tilburg richting Breda tussen Ulvehout en knooppunt Galder bij hectometerpaal 49,4.
0: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
2: Frieske FM.
0: Vanuit het hart van Friesland.

0: alle Friese toppers op in je stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Bart Becker, wie vrij worden men? Nou, het is wel duidelijk dat je net werken kan. Het nummer van de baas het leidel kleren. Ik hoop dat het net vlot, maar ik had nog als een 16 in de krant. De griep is weer in laan. Nou, ik weet wel zeker dat hak dus bij de hand.

door de cholesterol viel me net vet. Nee, het valt beslist net mij. En Geo Wollenburg, dan hij jou een minnedij. En eerst vannacht, samen les van zoer. Nou, no, dan maar ben, ooit gaat zo'n zelf net door. De baas die zei, hey, wat denkst de eind van morgen? Ik zei,

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Kom 30 mei naar Loert in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wal en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loert.frl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet 7 miljoen euro boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land 1 duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. Het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Oké. Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: FrieskFM Verkeersinformatie.
16: Dit is Rijn Baardmond van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende flitsers. Op de A16 België richting Breda bij hectometerpaal 72,2. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 3,5. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar staan ze te flitsen tussen Breda-West en Etten-Leur-West bij hectometerpaal 75,9.
15: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van...

0: gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Leukes outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: De hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Frieske FM. Vanuit het hart van Friesland.

0: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwe Hoornen. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwe Hoornen. Beleef het zelf.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
0: DA Drogist, Reachshop, cadeau groot of klein. In Nieuwe Hoornen moet je zijn.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lid u eens adverteerder zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske WM. Frieske WM. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Ontdek
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
9: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Fries.

heit naar uit doet ik vrije wie. En je liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wien het lulk dat er neer mestier, want het minste ding dat er ooit maar dier, wie vader aastuts dat er mien neemde tiet. Je zult toch taak toch het u te gek. En de lucht die het jaren die laken haar lek. Heel mijn jeugd haak schopt en uft en kniept. Soms knieske wief en water gereed. Soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zei je, nee, het is makkelijk voor een man die hem tiet. Nou, ik waar vlug grut en ik waar mooi roeg. En mijn poes kwaad hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekje zoe in kroeg en keet. En slaat de man die het mis aan na mijn joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en de straat wie mij droeg en ik dacht net nee. Hier maar in doel, want het wie verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie het oen een tafel o sableer. Die smarige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus Memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie krut en grauw en gries en oort. En ik zeg hem oor en mijn bloed waard kort. Ik zei, ik hiet van tiet. Hoe is bij die?

Tel sa del ons aan blok. Maar ik ga moerij mij een mes en zei door gisteren bier. En ik hufte een stoel zal ik pas in kop. En wie vocht nog wilden en het bier echt top. Rach en roeg liem het stof en het beloerde het bier. Maar ik zei Jim, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net wat verstaan. Die biert als een hoen en wie is dat glad als een wezenling. Die sprong in het roer en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider klimpje en ik dacht wat best toe aan kring.

0: mijn zoon het in de wraak. En had een man het meidje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik shuffle wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet als mij haast en het in die rucht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt. Maar sis is dankjewel voordat ik sterf. Maar ik riem en die moord en die vuur en die flair. Want ik ben die dieren die die neemde tiet. Het moed schep me vol, want gast wie de stoorn. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik fotgier, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die vieren dat ik win en vieren dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Al meer als 44 jaar een vertrouwd adres.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Friesk FM. Vanuit het hart van Friesland.

Ik mis een stukje uit de film. Die kamen op bureau, het wiewel haast een oren zien. Denk lid nam maar eens vreje, jongens, waar haak nou eens die? Maar nemen dit wat sissen, woe enkel duurt en trog een snauw. En hield dit jet, ik werd die fan. Wat moest dat? Maar mijn vrouw. En al

0: te veel.
1: Alle Frieske toppers op Ian Stewarder, Twarres, Griep Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

Oerolwest bist harkien aan Frieske Wem. Dus pilis besjen of een gratis appke sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
1: Bouwcenter Concordia.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lid u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord nice uit binnen- en boetenland.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. Wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakte de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Dit is Fries FM.
9: 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha, je vindt het allemaal bij Markt Halberlicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markt Halberlicum, aan de Tichelersdiek.
1: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
2: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
1: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Het is behoorlijk wisselvallig lenteweer met wat lage temperaturen voor half mei. De wind neemt geleidelijk af, maar blijft aan zee krachtig. Er valt soms een bui en tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is maximaal 12 graden. Vanavond en morgen gaat het opnieuw regenen.
16: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
17: Friesk FM.
16: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
1: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Let u eens adverteerders witte, dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem, dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Chesto krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Chesto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zeggen, zegt de provincie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
12: Yo, listen up.
11: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
12: Oké. Okay.
11: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Fries FM.
12: Tien Radio en muziek uit het hart van Friesland.

Ja, de wereld verbeteren met een man in café, dat is wat zij dagelijks deden. En had elke een hun raad nog eens te raden om een had, naar de wereld denk ik nou dat stikken beter geweest. Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg, hij was ziek

zit er in dat cadeau? Maar de man zei, dat moest toch niet weten. Want zie je het zit zo, dat bist zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets, ze vereerd, stak die oor met het cadeau. Want via zes, hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest toch? Nou kom erin, ga dan maar zitten. Moest toch misschien wat drinken. Maar Henkie blijft verrasken, het papier van het cadeau. Maar doe ik gewoon niet voor het rood, dan

Ja, der stond iets meer op de stoep tussen de pleisters in de tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moeders leren, ja, daar kiezen ze van de baan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar het café. Zien bakkenbeerden trilden van de spanning. Zo ga je vast zelfs met je maat niet om. Zo verliest de schip zijn bemanning. Dat er kwam iets en weer in de kroeg met een grote blauwe

0: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: Iedere donderdag koopavond.
1: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Het is behoorlijk wisselvallig lenteweer met wat lage temperaturen voor half mei. De wind neemt geleidelijk af, maar blijft aan zee krachtig. Er valt soms een bui en tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is maximaal 12 graden. Vanavond en morgen gaat het opnieuw regenen.
13: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
14: Frieske FM.
13: Vanuit het hart van Friesland.

Oerolwest bist harkje naar Frieske WM. Dus piel eens besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske WM app uit de App Store.

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoornen. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoornen. Beleef het zelf.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
0: Binnenkort een feestje of partij? In Nieuwehoornen bij Bestel bij Brouwer moet je zijn.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nijs uit binnen- en boetenland.
8: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
12: Kom 30 mei naar Loert in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wal en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loert.frl.
13: Dag liefie, mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
15: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
18: Kom nu naar één
10: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van

jongens, jongen, ik denk die vent is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieus, het hoor, dan vree ik een plaatje.

alle Friese toppers op één stoeler. Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

And have we got news?

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Friese toppers op ien stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.
1: Een boerinne bij Dokkum en Jochem Terkei. Twa trekkers, wat hinders en schiep. Die verregen een feind van.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
0: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met een jaar verlengd, tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Dan het weer van Weer Online. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP nieuws.
14: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
15: Yo, listen up.
14: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
15: Oké. Okay.
14: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
16: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je douwe Egbert streek.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg.
15: Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
21: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: dekbedden, decoratie, matten, speelgoed, cosmetica, levensmiddelen, cadeauartikelen. Ha, je vindt het allemaal bij Markthal Berlicum, de koopjesal van Friesland. Ruim 1500 vierkante meter winkelplezier en gratis parkeren voor de deur. Markthal Berlicum, aan de Tichelersdiek.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
8: Fries FM.
7: Vanuit het hart van Friesland.

0: en zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: Iedere donderdag koopavond.
1: Plutus outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
13: Yo, listen up.
12: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
13: Oké. Okay.
12: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
14: Kom 30 mei naar Loert in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wol en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loert.frl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
10: Frieskewem verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort een kwartier oponthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meijster meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 234,6. En de A13 Den Haag Rotterdam bij 12,7.
10: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van...

alle Friese toppers op één stoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij uur zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: FrieskFM Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort een kwartier oponthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is een noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Frits Meijster meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 234,6. En de A13 Den Haag Rotterdam bij 12,7.
7: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
9: Frieske FM.
7: Vanuit het hart van Friesland.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: FAB.
3: FAB.
2: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hert van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Dan het weer van Weer Online. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP nieuws.
9: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
10: Yo, listen up.
9: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
10: Oké. Okay.
9: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Frieske Wem, verkeersinformatie.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertraging. Zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd twee rijstroken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij 23,2. A12 Utrecht Den Haag bij 32,6. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 31,4.
2: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op Inge Stuurder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

sa goed, ik wie nog maar een ben. Maar mijn heid naar de boete stuun, ik hie mijn het volen. Hij zette mij op een schommel en hij zei wat sjochst o sim. Ik zei heid ik wil net schommelje, nee ik wil op een wip.

0: dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Kom 30 mei naar Loet in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wol en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loet.frl.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Frieskewem Warmerjocht.
13: Bij een stevige wind wisselen zon en wolken elkaar af. Het is 12 tot 13 graden. Vanavond neemt het aantal buien toe en vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 5. Dan morgen, er is veel regen en het kan ook hagelen en onweren. Soms schijnt ook even de zon en het wordt 11 graden.
12: Frieskewem Verkeersinformatie.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag gisteravond spits druk met ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij nade vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging is ruim een half uur. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Bij Groningen Europark ook een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Hou rekening met sowieso een kwartier oponthoud. Verkeer kan keren bij Groningen Centrum. A9 dan Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen een ongeluk. Hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. Verder valt nog op de werkzaamheden op de A12. Bij de IJsselbrug vanuit Utrecht naar Duitsland staat er voor Westervoort 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 23,2. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, daar staat een flitser bij 31,4.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland. Fries FM. Vanuit het hart van Friesland.

Friese toppers op Ian Stewarder, Peter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: veegwerkzaamheden.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum.
3: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Let u eens adverteerders weten. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn twee militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn twee Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om twee hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed twee keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen, kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Frieske Wem, verkeersinformatie.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens, sorry, Utrecht richting de Duitse grens moet ik zeggen. Tussen knoop het Grijsoord en Westervoort 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel oponthoud nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meijster meldt snelheidscontroles op de A4, daarna richting Amsterdam bij 23,0. En op de A10, de ring van Amsterdam, Koenplein richting de Nieuwe Meer bij hectometerpaal 22,8.
6: Dit is Fries FM.
0: Dien Radio en Muziek uit het hart van Friesland.

0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
2: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Vanavond drijven er vanaf de Noordzee buien het land binnen en het gaat overal wel regenen. Vannacht en morgenochtend vroeg is het weer vaker droog, maar dat blijft niet zo. Al vrij snel worden veel buien aangevoerd en trekt de wind aan. Het kan ook gaan hagelen en onweren en het wordt morgen 11 graden.
13: FrieskFM verkeersinformatie.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of zijn zelfs aan het oplossen. Maar op een paar plekken nog flinke vertraging. Zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 25 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is er een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar rijden nog langzaam voor Zwolle Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht door een slecht wegdek. Vertraging 20 minuten. En de meest onthoud op dit moment toch is op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 9 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 214,0. En op de A10 op de ring van Amsterdam tussen Durgendam en Zeeburg, daar staat de mobiele flitser bij hectometerpaal 9,2.
13: De grootste hits uit het Vrienden en de mooiste van Friesland.
15: Friesk FM.
13: Vanuit het hart van Friesland.

0: goed. Kom 30 mei naar Loert in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wal en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loert.frl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Lid u eens adverteerders witten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en boetenland.
7: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de 4e actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
9: Yo, listen up.
8: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
9: Oké. Okay.
8: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Frieske Wem, verkeersinformatie.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij, maar desalniettemin toch een paar files die nog opvallen en best wel wat vertraging veroorzaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. De knoop in Deil is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerreis ook dicht, dat kost je een kwartier. A12 Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug voor Westervoort 5 kilometer file met ook nog een kwartier extra reistijd. En daardoor ook nog flinke vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 5 kilometer file met de vertraging. Daar ging het nog altijd bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij 214,0. A12 Utrecht-Den Haag bij 37,6. En de A27 Almere richting Utrecht, daar staat de mobiele flitser bij 94,0.
6: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van...

0: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
2: Keukencentrum Marsum, keukens voor fijn proeven.
3: Tweede Pinksterdag is Keukencentrum Marsum geopend. Kun je mooi naartoe.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
13: Frieske FM.
12: Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatse en die twa. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Kom 30 mei naar Loert in WTC Expo Leeuwarden. Een uniek muzikaal evenement met 2200 muzikanten en zangers. Met onder andere 3A's, Cesar Zuiderwijk, Erik Vloeimans, Elske de Wal en Jos Jansen. Groots, indrukwekkend en ontroerend. Info en tickets op loert.frl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Noord Nijs uit binnen- en buitenland.
9: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
11: Yo, listen up.
10: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
11: Okay.
10: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier. Alles

alle Friese toppers op één stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist hartje naar Frieske WM. Dus pilles besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske WM app uit de App Store.

0: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: út het hert van Friesland. Frisk FM.
1: Do mast kiezen. Do mast

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl. Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Lid u eens adverteerders zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jessel Gus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
6: Yo, listen up.
5: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
6: Oké. Okay.
5: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

allerfrieske toppers op Ien Stjoerder, Dwarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Wij uur zesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

0: Van den Brug in Drachten opent haar nieuwe panden. Kom langs op zaterdag 30 mei tijdens de open dag en ontdek onze nieuwe showrooms en splinternieuwe werkplaats. Een kijkje achter de schermen voor jong en oud. We zien je graag. Beter Van den Brug.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Mis het niet. De open dag bij Van den Brug in Drachten op zaterdag 30 mei. Beter Van den Brug.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
11: Is u de Soline en de mooiste van Friesland. Vanuit het hart van Friesland.

alle Friese toppers op in je stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en De Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op Inge Stuurder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar, omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Let u eens adverteerders weten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum 2 Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de krant de Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na 2 keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Dan het weer van Weer Online. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Dit is Friesk FM. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

Alle Frieske toppers op Ien Stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en Die Twa. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Frieske Groen. Frieske FM.

kleuters leuk, neuk naar wief. Klopt ze die de bullig stief. Maar de tand dat Piedie Borek is van de zenuwen wil smoren. Rins bij haas op het

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo

alle Friese toppers op ien stjoerder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Lid u eens adverteerders witte? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en buitenland.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. En dan het weer van Weer Online. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Dit is Fries FM. Radio en muziek uit het hart van Friesland.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Stel, een stikstofdiscussie polariseert. Tussen jou en een goede vriend. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: De grootste hits uit het Vlienen en de mooiste van Friesland.
5: Fries FM.

alle Friese toppers op één stoeler. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uurzesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Let u eens adverteerders witte. Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel op onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
7: Yo, listen up.
6: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
7: Oké. Okay.
6: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.
4: Dit is Fries FM. 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

Overal west bist harkje naar Fryske FM. Dus speel eens besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Fryske FM app uit de App Store. Fryske FM, 10 radio en muziek uit het hart van Friesland.

ouderwetse bel wordt te wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten. Oh, ik lach me een kriek om die massa romantiek met zijn frutsels en dat zogenaamd antiek.

alle Friese toppers op één stjoerder. Gurbe Douwstra, Reboeien, Gaatsen en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM, die radio en muziek uit het hart van Friesland. Friesland. Friese FM.

0: Oerolwest bist harkje naar Frieske Wem. Dus pilist besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Frieske Wem app uit de App Store.
1: Ik ga een appelsnappen, ja.

alle Friese toppers op één stuurder. Pieter Wilkes, Brieke Beck en de Hoenekop. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

alle Friese toppers op Ine Stjoerder, Twarres, Griet Wiersma, Volker Hans en Anneke Dauma. Bij u is jesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Friese toppers op Ien Stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Alle Friese toppers op één stoer. Gurbe Douwstra, Reboeie, Gaatse en die twa. Bij u zesde alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Friese Groen. Friese FM.

Oerolwest bist harkje naar Fryske WM. Dus pilest besjen of een gratis appje sturen naar de studio. En nog mooier, hij is vergees. Download de Fryske WM app uit de App Store.

0: Lid u eens adverteren zitten? Dan stoo ik harkens naar Frieske Wem. Frieske Wem. Dien radio en muziek uit het hart van Friesland. Nooit nice uit binnen- en boetenland.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met Aircotechniek Friesland houdt u het cool.
3: Yo, listen up.
2: Nou ja, we bedoelen eigenlijk cool.
3: Oké. Okay.
2: Een airco voor thuis of op kantoor? Aircotechniek Friesland is dé specialist. Met expertise voor onderhoud en reparatie. Ook heel cool. Ga naar aircotechniekfriesland.nl.